0: mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
3: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
4: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

0: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.
1: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
1: met pastoor Ruben Kerspey. Sondag om 11 voormiddag
2: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
3: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
4: Besoek Martins begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
5: Boxer, your favorite discount supermarket gives you lower prices every day. When you buy Ellis Brand Creamer 750 gram, buy 2 for only 99 rand. Best Cook Pilchards 400 gram, buy 4 for only 80 rand. Never pay more than the Boxer price.
0: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.
6: It doesn't matter if I ain't got you.
7: Yeah, yeah.

0: Get ready to take your business to the next level with a VodaPay Max card machine. With VodaPay Max, you can accept card payments, sell airtime, data, electricity, and so much more. All for an unbelievable once-off price of only 1,299 Rand. But wait, there's more. You also get 12 months insurance, plus the chance to earn back up to 100% of your purchase price. Yes, you heard right, up to your full purchase price back. And that's not all. Your business could even qualify for up to 1.5 million Rand in funding to boost your growth and unlock new opportunities. Now that's business accelerated. Search VodaPay Max or visit a Vodacom store today. Remember, T's and C's apply.
1: Daarse, bye-bye, dankie. Lynn, dit was Vodacom en bye-bye, dankie aan hulle ook. Ons moet het draai maak, dalk net na ons nies gaan ons aansluit by ons sportverslag saam met John Plakjes hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Jy kan daarvoor ingeskakeld wees, maar kom ons maak het draai eers by die winkels.
2: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlachies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders groot gemaakt het, haar helder lach. Almal het onthou, nee, dit was nie een gewone begrafnis nie. Veel eerder een viering van my ma's leven. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
3: Martens Funerals sê, een begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
4: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
5: Eden FM, jou stem in die paradijs, die lekker gevoel. Wees vry.

0: Nou ja, toe, welkom terug, tyd so 21 minute voor die uur van 10 en my gas het intussen gearriveer hier so by my, sy is veilig in een stuk en ek het voor van die luisteraars gesê, sy is van Calitzdorp en sy het al die pad uit Calitzdorp het gery om hier by my te wees. Môre, welkom.
1: Goeiemôre Jolien, goeiemôre luisteraars, ek vertrou julle is allemaal lekker snoesig warm of in die kantoor, of iewers in die huis, en vir al die mamas wat by die huis moet rondstaan, ek hoop jy het lekker warm slippers aan van gister, wat jy gister kry.
0: Ek moest wel vir my gaan koop.
1: Ek moest gaan koop.
0: Maar die rechte persoon het gekoop, ek het nie te self al koop.
1: Oké, dat is lekker.
0: Kijk, my voete was so seer, van, ek het van gisterochtend vroeg gewaaiers aangaat tot gistermiddag laat, terwyl ek nog in die winkels ingespachtel het, toe vind ek het maar my voete en my bene is nog seer van die skoene, en ek sê ek het al slippers door daar, en Reneer sê vir my, kom, en so toe kreeg slippers.
1: Oeh, jou lucky piece, inderdaad.
0: Maar Serena, welkom, op een meer ernstige noot, welkom, ja. Ek gaan vir jou geleentheid gee om jou verwelkoming te doen, jou groet gedeelte.
1: Ja, baie, baie dankie, weer eens luisteraars, Serena Corrigis, van IPD, persone met gestremdhede, ek is bevoorreg om saam die prachtige dame, wat gister so'n aangename dag gehad het en bederf was. Ek hoop ook jylle het was heerlik bederf mamas en voortdurend dat jylle bederf sal word. Jylle is kosbaar vir ons. Ek groet vinnig my familie van Calitzdorp en my man, hy luister nou nie seker nie, maar in elk geval my man.
0: Ons gaan vir my recording stuur.
1: Ja, ons gaan vir my recording, ek groet vir hom. En dan my collega's en belangrik ons kliënte wat onder by Gigi Kamp is en Dijsselstorp. So julle is allemaal gegroet. Ek vertrou dat julle aangename week gaan het en lekker warm snoesig is. Winter, julle sal hoor, ek is baie opgeruim. Winter is my seisoen
0: ek het
1: inderdaad. Ek so
0: achter gekom. Ja. Sy is vrolijk, mense. Ek sien altyd uit op een maandag. Ek vraag net die meester so altyd. Sy keer nou een kort rukkie, maar een maand by my. Maar ek vraag die meester net. Ek was verlede week diep in pijn toe ek hier gesit het. Maar ek vraag hom altyd net om my die kracht te geef vir een maandag as sy kom.
1: Oh,
0: so, sy het baie diep in my hart gekryp in die kort tykie wat sy saam met my keer op een maandag. Maar net te min, ons onderwerpie vandag is beroogte. Ek gaan vir haar geleentheid gee, om net so oogsig te gee, voor ek begin een baie vraag vir haar.
1: Ja, Jolien kan my vreselik vast vraag, en ek is myself gesê, ek moet voorbereid wees, en soos ons gaan gesels gaan julle sien, ek het my definitief voorbereid vir Jolien, so dat ek hier oor my woorde moet val nie. Ja, luister as ons gesels oor beroerte, en Jolien gaan een of ander tyd vraag, hoe pas dit in by gestremdhede? Ek is voorbereid. Ja, sy het ook inderdaad in my hart ingekryp en sy laat my so gemakkelijk voel na al die senieachtigheid in elk geval. Luisteraars, beroerte in kort net een opsomminkie.
0: Beter bekend as een strook.
1: Ja, ja, dit is bekend as een strook, soos ons sê, dit is een strook. Ja. Dit gebeur gewoonlik wanneer die bloedvloei na een deel van die brein onderbreek word, sodat die breincelle beskader of doodgaan. Daar is twee hoofsoorte wat een mens fysisk actually kry, is die isegemiese beroerte. Dit is nou die bloedklont, ons het al baie van bloedklonte gehoor, nee. Blokkeer een bloedvat in die brein, die mees algemeense soort, en dan is dit die rachiese beroerte, daar is die naam, een bloedvat bars en bloeding vind of rondom die brein plaasvind. Nou, dit is die meest twee algemeense wat ek nou bykie oor navorsing gedoen het, wat daar actually rechtig is.
0: Voor ek nou vir jou in die school gaan sit, ondanks het iemand by my een beroerte gehad, en gewoonlik is iemand wat een beroerte kry, sy bloeddruk haar hoog, vreselik hoog.
1: Ja.
0: In hierdie geval was het laag.
1: Was het laag geweest.
0: Ek wil nog heeltemal gaan onderzoek instel of by een jalke worker vir hoe gebeur so iets. Dit is mondig, want dit het gebeur.
1: Ja.
0: Maar in elk geval, kom wat ons wegval, wat is die oorsake en risikofaktore?
1: Dit is nogals interessant, Jolien. Jy laat my nou bietjie dink. Want die mees algemeense is ons natuurlijk wanneer die bloeddrukkie ons nou hoog is. So dit is nogals bietjie, ek sal nou, ek is op Jens op pad kliniek toe, bietjie vir die verpleeg daar gaan vraag, by Erika Kamfer gaan vraag, hoekom gebeur dit? Dan sal sy bietjie uitsluitsel en ek sal vir jou laat weet. Volgende keer kan ons net bietjie vir hulle sê, hulle onhou van die gesprek, en dan volgens...
0: Verwijs na dit.
1: Julle, soos ons nou pas al sê, die oorsake en die risikofaktore is natuurlijk die hoë bloeddruk. Maar interessant nou wat Jolien moes nou noem, dat dit was een persoon wat sy bloeddruk een bietjie laag was. So ja, dan is het rook. Geloof my of nou nie, julle rook draf vreselijk by. Diabetes, hoë cholesterol, hartsiektes soos onreëlmatige hartklop, oorgewig of min oefening, ja, ek is daar in skuldig, jylle oorgewig.
0: Nee, man.
1: En min oefening. Maar, dit is eindelijk so, ons is rechte waar jy oplet, en wat ons in lichaam gaan nie, tot iets met ons gebeur, en dan wil ons
0: bewust daarvan.
1: Dan is jy bewust daarvan. Oormatige alcohol gebruik, dwelm gebruik, natuurlijk nou die ouderdomstiel speel ook een rol, maar interessant genoeg ook, dit is nog als weer iets om oor na te ding, soos die labbedruk en die ouderdom. Eindelijk, die is daar, kan een mens nog afsê, dit is definitief te doen iets met jou gene en geskiedenis van familiesiekte, want dit, jy kan 20 wees, dan kan jy een beroegte kry.
0: Ja, een dokter sal altijd veel vraag, het jou man jou paar chroniese siekte gehad?
1: Ja. So, dit is ook nog as, so ons sien weer eens, ons weet nie wanneer dit die moontlikhede is, wanneer ons een of ander siekte kan, ja, dan kry nie. Natuurlijk, soos ons gesê het, familie, die familiegeskiedenis van beroerte, ongezonde dieet, soos Sarina, met sout en vet, maar gelukkig, ek is een soet tand, so Jolien het my vanochtend ook al ietsie soet vir my gebring. So ja, ek is een soet aan toe, ek sal
0: so, Sarina, wat is die waarskuwingstekens van een beroerte?
1: Okay, die waarskuwingstekens is een skielike smakheid of een gevoelloosheid van een kant van die lichaam. Moeilik praat of verstaan, skielike verwarring, verlies van balans of duiseligheid. Erge skielike hoofpijn, skielike sigprobleme. Een beroerte kan mense met gestremdhede op verskillende maniere beïnvloed afhangend van wat deel van die brein beskadig is en hoe ernstig die beroerte was. Dit kan nuwe gestremdhede veroorsaak of bestaande gestremdhede vererger. Moontlike gevolge sluit in fisiese probleme, swakheid of verlamming aan een kant van die liggaam, moeilikheid om te loop, balans te hou of hande te gebruik, spierpasma of pyn. Spraak- en taalprobleme, moeilik praat of woorde verstaan, probleme met lees en skryf. Kognitiewe probleme, geheueverlies, moeilike konsentrasie of besluit te neem, stadige denke, emosionele en gedragsverandering, depressie, angs of frustrasie, mood swings of persoonlikheidsveranderinge. Probleme met daaglikse aktiwiteite, moeilik eet, aantrek. Ja, luisteraars, dit is die mees algemene sigbare dinge wat een mens kan sien, wat eintlik gebeur met 'n persoon wat natuurlijk beroerte of stroke, beter bekend soos ons het noem, ja, dan leef. Bad of selfversorg, dit gaan ook moeilik wees. Meer afhankelijkheid van familie of versorgers. So ja, soos ek gesê het, dat dit is dinge wat ons sigbaar sien gewoonlik, dat mense gewoonlik moeilik eet. Hulle kan nie self eet, iemand moet hulle voer, nee, van hulle een hand moes nou,
0: yes,
1: ja, gewoonlik die linkerkant saan, ja, voort moes, en nou nie bad en self aantrek nie. Ok, so dit is basis dit.
0: Goed, my volgende vraagie is, vir persoene wat reeds gestremdheid het, kan 'n beroerte was nou heeltemal ook nou seker van die aardbolaf laat verdwijn, as ek het so mag stel. Dat ja, die lewe so ja, moeilik vir hulle maak.
1: Ja, nog moeiliker, nee, Jolien. En dit is die vraag, Jens, wat ek voorbereid van Jolien, die ander keer by lekker vastgevraag. Hoe pas die beroerte nou in die juist by persoene met gestremdhede? Mm. Inderdaad, julle, nou kan ons ons self inding, soos Jolien gesê het, jy sit reeds met die gestremdheid.
0: Mm.
1: En soos ons reeds gepraat het, verskeie gestremdhede kry ons nou boonop het die persoon hier die gestremdheid, telk sit die persoon reeds in een rolstoel. Mm. O, julle, dit is regtig een uitdaging. Ai, julle, dit moet daar verskriklik wees. En dit is ook wat belangrik is, en ek is dankbaar vir hier die geleentheid, dat ons mense net bewust daarvan maak, van ander mense se uitdagings wat hulle het, soos persone met gestremdhede spesifiek. So, hoe kan dit nou hier die persoon nou nog meer, soos Jolien gesê het, in een van die aardbol af wat doe, of dit al meer moeiliker maak. Hulle mobiliteit verder beperk, en dit okay. is so. Kijk, van hulle het ons nou reeds die gestremdheid van in een stoel sit.
0: Mm.
1: So, en dan kan van hulle opstaan uit die rolstoel uit, en dan van hulle, soos mense wat nie kan sien nie.
0: Mm.
1: Dink jou net self aan nou, o, dit, ja, dit maak my skoon en ek emotioneel, en ek krijg knop in my keel as ek net daar moet ding. Die communicatie vermoeilik ook, van julle weet, mos een van die dinge is, wanneer een persoon mos nou een beroerte, dan word die spraak mos nou aangetast. So dit is ook vir hulle dan nog meer een uitdaging. Rehabilitasie meer uitdaging, inderdaad. Die herstelproces vat al langer, want die persoon is mos nou reeds,
0: yes.
1: sit reeds al met een gestremdheid. So, meer ondersteuning, so, dit beteken al die gewrig, ons het gepraat oor die huishouding en hoe, so al die dit is nou baie meer stressvol, want die persoon het nou baie meer net as die gewone hulp nodig.
0: En dit kan, ja. dit kan een mens, een persoon lelik frustreer,
1: ja.
0: om afhankelijk te ja. wees. Jy is al reeds afhankelijk ja. van iemand anders hulp en so voorts, maar net te min kom ons gaan voort, ons tyd is alweer bezig om uit te haak, maar ons het nog een paar minute oor, om weer die volgende vraag te haak, klop. Behandeling en ondersteuning kan insluit. Solank ons lewe, is daar altyd hoop.
1: Inderdaad, en dit het ek daarby gesit. Nee, julle fysiotherapeut, arbeidstherapeut, spraaktherapeut, medikasie, emosionele ondersteuning, dit is baie belangrik. Hulpmiddels soos rolstoele en communicatietoestelle. Met rehabilitasie verbeter mense se funksionering oor tyd. A beroerte julle is een medische noodgeval. Hoe vinniger die behandeling begin, hoe beter is die kans op die herstel.
0: Dan het ek nog een vraag.
1: Ek
0: gaan jou nie vastvraag. He.
1: Ja.
0: Het julle enigszins met julle kliënte een probleem wat een tekort het of een probleem het om een rolstoel te bekom?
1: Nee. Daar is ons processe wat gevolg word, nee. Soos ek sê, ek is nog een bykie niet, ek weet nog nie so heeltemal hoe ver die aansoek doen vir rolstoel, nee. Maar ek weet vir elke kliënt is daar ons nou een maatskapelike werke wat moet die persoon weer indien hulle rolstoel, dan is daar een proces wat hulle volg. So daar is rolstoel.
0: Okay, dit is kikbaar
1: ja,
0: vir hulle.
1: Is, ja, goed. Vir hulle wat daar by die dienstcentrum is. Ja.
0: Enige
1: ja.
0: laaste woorde van jou kant af?
1: Nee.
0: Dit is ons story vir vandag?
1: Dit is ons story vandag, jylle. Ek het lekker gekeer saam met Jolien. Asseblief, hoe vroeger jylle by een geneesheer op uitkom, hoe beter is dit. Asseblief, en vooral nou tydens die winter, ons eet net wat ons wil. En dit is insluitend
0: wanneer
1: vir
0: ons wil.
1: En wanneer ons wil. Want jy voel nou half, jy wil nou net pesel, en ek praat nou met myself ook. Jylle, dit is werkelijk waar belangrik dat ons gezonde leefstijle moet beoefen.
0: Hmm.
1: Baie dankie aan Jolien en al die luisteraars. Man lief, jy moet lekker werk. Ek is uit eers.
0: Daar sê baie dankie. Een mooi en gesiene dag vir jou verder. En een sterkte met die pad. Ek hoop nou nie dit reen voor jy moet huis toe gaan vandag.
1: Ja.
0: Nie. So ek vertel die meester dat die pad sal droog wees tot jy by die huis kom. En dan kan die sluise maar opgaan.
1: Amen. Kom maar nou. Dankie luister. Dankie Jolien.
0: Daar sê. Ons groeik vir het vertreensie luisteraars. Net daarna 10 uur dan nies ek vir die nies in Afrikaans.

0: Ready to level up your winter holiday? This June and July, George Country Resort is bringing the vibes. Book a self-catering chalet for 3 nights or more and boom, you get 2 free jump tickets to Elevate Action Center. From chilled mornings in your chalet to high-flying action at Elevate, this is the getaway that does it all. Grab your jump socks for R39 at Elevate and you're good to go. Spots are limited, energy high, and the deal is only for June and July. Book now at George Country Resort and make your winter holiday worth shouting about. WhatsApp us on 0711-932-802, 0711-932-802, and ask about our winter special.
1: Boxer is giving you the chance to win one of 10 food trailers. Buy any 2 participating Nyama Battle brands and swipe your Boxer rewards card for automatic entry. Don't miss out. Shop now. Competition ends 10 August. Nyama Battle. Brought to you by Boxer.
2: Nou ja, toe, luisteraars, wees maar voorzichtig. Ek het voor verneem. Ek het nou een boodskap-infect gekry van een vriend van my, George, wat vir my een video gestuur het van een taxi wat uitswaai van een boom wat voor hom amper geval het. En hy het betijds gesien wat aan die gebeur is en hy het uitgeswaai. So wees uiters voorzichtig as hy op die pad is. En ja, luister maar by die radio, ons gaan vir u so nou en dan update, sodra die, of soos die nuus inkom, ne. Maar net min 5 voor 11, BK lees 11 uur vir ons, hy volledige bulletin in Engels. Hierdie volgende lied, Come Jesus Come, vat vir ons dat die nuus om 11, en dit speciaal vir Edith Boysen, daarvan af George, geniet het saam met ons.

0: Kevin Kaalfijn voor de Eden FM Community Diary. Er is nog tijd voor de gemeenschap dag.
1: Die Popeyes voorskoolse centrum in Parkdean, George, is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in een beskeie huis by Skopjoestraat in Parkdean met een droom en vastberadenheid wie so kon dink dat een klein begin so groei tot die wonderlijke instelling wat in so dag is. En om die viering nog speciaal te maak, nooi ons al ons leerders dat deel was van die school sy reis oor die afgelopen 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 mei 2026. As jy nou een oud student of onderwijzer of een huidige student of net deel van die groot schoolfamilie, ons wil jou daar hee. En ons wil modelskou op ons gala aan by die Parkdean Civic en ons wil jou daar hee. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wees, kom registreer by die school, ons wil jou sien, kaartjies beskikbaar, teen R100 per persoon, trek jou dansskoene aan. Om die school financieel te ondersteun of een kaartje te koop, kom soek ons by Perrystraat 7322 in Parkdean of skakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471. Ons het met leedwese verneem van die ingang van Pieter Gustav Potts, die broer van onze geliefde Kali Adams. Een liefdevolle herinnering aan wijle Pieter Gustav Potts. Die begrafenisreëlings daar is op Saterdag 9 mei 2026 om 11 uur een kerkdienst by die Assembly of God in Canarystraat in Rosemore en dan dit word vooraf gegaan by die huisdienst. Die huisdienst is by 9 Swawestraat om 10 uur en daar is beskikbaar. Mag die Here die familie besonder seën en versterk. Psalm 23 vers 1. Ons het ook verneem van die ingang van juffrou Dionette Dolores Lawrence, of juffrou Nita Lawrence, soos ons haar geken het, die eggenote van eerwaarde Freddy Lawrence van Oudtshoorn, en dan ook die tante van ons eie Jason Stanley. Mag die Here die familie besonder versterk. Die reëlings, daar is 'n spesiale gedenkdienst op donderdag aand 7 mei 2026 by die Wyse Memorial Kerk om 6 namiddag en dan die vieringsdienst van juffrou Nita se lewe op Saterdag 9 mei 2026 by die huis 5 Fernstraat om 10 uur en dan om 11 uur by die Wyse Memorial Kerk op Oudtshoorn. Mag Here die familie besonder versterk. Ons het dan ook verneem van die ingang van broer John Connie van die AGS Bridgeton in Oudtshoorn en die gemeente wil hulle

Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

ek is Klaas van Boysen, ek skakel hier van Oudtshoorn. Ek wil net vir al die moeders een geseënde moedersdag toewens. En ek wil net gevra het of u miskien mondelik die song van Richard John Smith, Sweet Mama, kan spelen. Dankie.

0: En as jy vanmiddag saam met my glo, as jy vanmiddag saam met my glo, can we just get an amen? Amen.
1: Ready to level up your winter holiday? This June and July, George Country Resort is bringing the vibes. Book a self-catering chalet for 3 nights or more and boom, you get 2 free jump tickets to Elevate Action Center. From chilled mornings in your chalet to high-flying action at Elevate, this is the getaway that does it all. Grab your jump socks for R39 at Elevate and you're good to go. Spots are limited, energy high, and the deal is only for June and July. Book now at George Country Resort and make your winter holiday worth shouting about. WhatsApp us on 0711-932-802, 0711-932-802, and ask about our winter special.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Alright, kom ons slim in die maandagmiddag in. Hartlik goeiemiddag hier in FM. Bolamas is my naam. Bola Hopskadops met jou afternoon drive. Hallo, good day, Gabby Lou.
3: Alright. Goeiemiddag. Waar jy vanmiddag in die wereld is, nee?
0: Ja, jy.
3: Zuid-Afrika, I really love my life. Gabby, jou daar in die noorde.
0: Yes, Gabby.
3: Gabby, jou daar in die syde. Jy in die weste en definitief jy in die ooste. Net waar jy nou is, nee. I really love my life.
0: Lekker, Gabby, de slaver het so is. Hartelijk goeiemiddag, welkom bij de afternoon drive. Hallo, Ashante, wat sê jy, my kind?
4: Middag, Ankel.
0: Middag, Ashante.
4: Wat sê jy so? Mama vat my huisie. Sam vir my. Kom mama.
0: Baie dankie, Ashante. Good afternoon, Lima.
5: My name is Lima and I listen to Pola Hopskadops.
0: Lekker, Limpie, lekker. Ingraag die ding geskakel op die koue wintersdag. Groot nog Sabine. Hallo, good day.
6: Goeiemiddag,
0: groot nog ie.
6: Heerlik. Ingeskakel,
0: Eden
6: FM, Pola Masse program, afternoon drive. Hey, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
0: Ik gooi hem groot naar hier. Eden FM, hier is Jody Yankees met die nationale lied van die afternoon drive. Hallo, good day. Je gaat ons. Oh, yeah. Ik zeg veel. Zullen we een beetje maken op een maandagmiddag? Hallo, Eden FM. Al wat moet blijven erop, zus.
7: Ik verlang

0: Yes indeed, Mr. Mario makes it right. Hartlik goeiemiddag, Mr. Mario.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag, Rijkaard van Oudsjoor en ja, Mr. Paul, in die verwoestende rukwinde in die opvangsgebied, moet ek jou sê, dat die Rijwonsen gedeelte voor integrale gevormd in die van die padverslag.
0: Ja, Mr. Mario.
1: Padverkeersverslag.
0: Ja.
1: Baie dankie vir dit, Mr. Paula. Mr. Paula, ja, met die stielike, soos ek gesê, stormachtige rukwinde en die opvangsgebied in die motorisme op die uit te wees, losvoerwerpen vooral in die rijvlag as in bome en losvoerwerpen as ook voertuig wat onklaar geraak het dan moet het maar op die eikker wees en uiterst gezichter wees. Vanmiddag het ons weer druk verkeer met buffer situaties in beide richtings daarvan ook die N2 kruip ons wisselaar recht weer tot die in die kruins afrit. Vooral moet de rest om daar in die wereld ook natuurlijk het zichtig te wees. Dan in die omgeving van die N9 is daar nog redelijk een nachtgestemde moest te volgen. Daar wil ons vooral moet de rest een onnodige remacties daar uitvoeren. Kan je voorzien dat je voertuig dan glij in een botsing betrokken raakt. Op die hoeken van toch

0: buite. Jy kan nie verwag dat dit eers op enigings veral in COVID spits verkeer daar sou plaas in. Dan die afgelopen tijd is de Pola in onze reeksvoetgangers op begin te weer. Dat is een pakkelsdoord en tenbaliete wat doodkrijgt ook daar. Ten spijt van die bewustmakingsveldochten hier die dood verkeersafdeling. De tram met die voetganger hier is om niet daar een gedeelte van die interview over te proberen steken. Gebruik dat die voetgangbrug wat de video daar aan te brengen is. En hier twee dagen vanaf dood rechts draai, recht weer tot die berichten van Sieafrit. Voor aan die richting van de Lelendal is ons ook redelijke druk op buffer-to-buffer situaties. Doei voor u, dus gewoonlijk buffer-to-buffer situaties, daar vanaf Schoemanstraat recht hier tot die Hartenbos op de sectie, en ook daarvan links draaien naar Kaapstad en Spoos en Schijnlijk. Zo zien we al reeds op onze paaiers, vooral in de omgeving van het afwerken, wees maar uiterst voorzichtig, kijk maar even die losvoorwerpen op onze rijvlak en dan iedereen komt er van. Daar houden we iets meer iets geweest en schakelen die op de hand in de zichtbaarheid. Dus de Pola, die geeft een fantastische dag hier. Groeten tot morgenmiddag.
1: Mr. Mario, baie dankie vir die padverkeersverslag en ja, die omstandighede waar binnen ons onszelf bevind is nie ideaal nie. Ek weet dat u dra ook kennis van die skrywe wat uitgekom het van die WKOD dat alle skole in die Weskaap gesluit is vanmorgen, Mr. Mario.
0: Inderdaad, Mr. Pola. Aber wenn ich sage, wenn ich mit Achtung, Mr. Pola, in conditions like this, wind and rain conditions, these are basic requirements for defensive driving. That is to predict what is going to happen if you predict it and decide what you predict, you know, what the prediction was or is or what. You know. Decide what you must do, must I do, must I slow down, yeah, or must I change direction, or must I stop, and then execute your decision. Execute, it is no use that you decide that you must brake, and you don't tramp the brake pedal.
1: Mm-hmm.
0: And if you do not execute, it could result in a collision, in an injury, or even death to the car. So yeah, Mr. Pola, you must have a great greetings until tomorrow.
1: Mr. Mario, thank you very much. Bye, dankie Mr. Mario vir die padverkeersverslag. Alles wat goed en wel is daar vir jy en jou geliefdes. En na veilig wees, Mr. Mario. Mooi bly. Ons waardeer vir jou. En dankie vir dit wat jy insit. Jou passie, jou hartklop. En die voorbereiding. En vooral in hierdie dag en omstandighede dat jy so on point is met dit wat jy communikeer met die luisteraars. Bye, dankie Mr. Mario.
0: Dankie Mr. Paul. Mooi bly.
1: Dat is hy, mooi bly. Dit was Mr. Mario Givelaar met ons padverkeersverslag. Vanou, hier is Nasugula met jou Isikosa hoofdrekker.

Oh, what a classical tune on the afternoon drive. A shining star by Manhattans. Wat ons bring by 29 minute voor 6. My laaste half uur het aangebreek. Baie, baie dankie, Eden FM. Yes, Bloodstone. Go on and cry.

0: 25 minutes before the hour of 6, Blackstone with Go On and Cry. Ons breek wat vertensie, en dan deel ek graag saam met u een berig geplaas op die Facebookblad van die George Herald.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Dis nou so 17 minute voor 6 hier op Eden FM se afternoon drive en ek glo dat jy daardie enetjie ook saam met my geniet het. Beautiful in my eyes. Ja, met die weesomstandighede ervaar ons ook tamelijk probleme, vooral met die internet en ja, die wifi, die sein, so ons moet maar geduldig wees met mekaar. Dat dis dinge wat aandag aangeskenk word, beloof ek vir jou vanmiddag. Ek weet van kragonderbrekings in sekere gedeeltes, ook van oudsoring en seker ook in die rest van ons opvangsgebied. Precies kwart voor 6 op hierdie prachtige, lieflike, fantastische, briljante, besonnese, uitstekende, magnifieke maandagmiddag. How about a bit of Glenn Jones? You know what, Eden FM? It is all for you. Enjoy with me, the Hops.

0: Ja, dis klaar wat het so is. When I need love, I hold out my hand and I touch love. Peter, ek wachte van
1: veel. Kolamas. Jy ken nie die goed spelen, die manne, hy nou hier hoor.
0: Wat?
1: Die manne sê, dis die reenweer wat die muziek wat jy hier spelen, man. Speel wat die manne totally clips op de aard, want wat niet taal in my baroom, man. Abiel. Jong, haar begint ek my woorden nou, hoor. Aard nu op my tong. Kolamas, die weer is lekker, hoor. Die weer is lekker. Ik heb ze wat lekker gehad, er in zijn hand nog, jong. Zo leven nog gelukkig, ze kan die, jong.
0: Baie dankie Patrick Ate van Vieren. I'm just setting the tone, Patrick. If you know, you know, Masukant. This is what we need. This is what we need. This type of music. As het 2 minute voor 6, ek moet nou groet. Ek moet waai. My tyd hier by Afton Drive is iets van die verlede. Ja, bietjie challenging gewees vanmiddag met die oborsie wat nie so lekker is nie, maar ons het hom deur gehak. Baie dankie Eden FM vir al julle liefde en ek weet dit is baie diep. Playing out to the Bee Gees, how deep is your love? Ons staan gereed vir Cyril Williams se winde van verandering. Ons moet die wil van die Here hoor en sien ons mekaar, ek weet môre of is lief vir mekaar en wees daar vir mekaar. Maak die beste van elke liewe oomblik. Come on guys.

good evening, my colleague Cyril Williams. It is straight over to you. Punten van verandering op de nummer 1 radiostatie. Iedereen heeft van jouw stem niet paradijs. Take it away, Cyril. Take it away. Back evening.

Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalke gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams.

0: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: I'm losing my self-control.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: Luister na die ontbyt program op weekdae tussen 6 en 9 vir nuus, weer, sport en verkeer. 'N lekker vol program met alles wat jy nodig het voor jy gaan.
1: Let's go. Go. Go. Go. Go.

er en in mijn doof van die dag. Onthou jij hoe helder die kamer kon lachen?

Welkom terug by Legal You. Ek is advokaat Madeline Skippers-Olifant en saam met my in die atelier is mevrou Angelique Versace. Soos ons gesê het voor ons op die musiekbreek gegaan het, ons is in kinderbeskermingsmaand en tans is ons goed besig om deur die kinderwet te gaan. Dit is wet 38 van 2005, also known as the Children's Act of 38 of 2005. So wat ons volgende na gaan kyk is die preamble. So luister as elke keer as ons een nieuwe wetgeving gaan oopmaak, bijvoorbeeld a legislation, a statutory act of a law gaan oopmaak wat deur parlement geskryf is, gaan ons kyk